As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

ek so eenvoudig en doch almal murmureer. Van die liefde het een les wat by een min van ons ooit leer. Jy kan nie liefde optel soos een boek al balanceer nie. Van die liefdeswindse som bly omgekeerd. Maar is die goeders wat mens weggee wat jou ryk maak? En is daarmee dat jy mense om jou raak?

bekleed. Verlief raak op een meisie in Marseille. Voor die wijte van Grand Canyon kijk. Samen met Neil Armstrong naar die volmaan reek. Daar was zo baie plekken om te zoek. Zo veel avonturen om te boek. Toen was ik een kind, gedank soos een kind. Gegloos soos

wijsheid het toch mij troost gebring. Dinge waarover ek nou kan sing. Vredes en vreugdes van net thuis bly, het herinnering aan my kom kry. Albert se eerste wacheltree, sissie se haasbek lach, traan in elk se eerste skooldag, bly wees voor matriek uitslag.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647.

In die vijfde positie op die KE Top 5 op Luister FM, Modder Man met Meisie in die geel rok. Die tyd nou so 23 minute net voor 10 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks en natuurlik kuier ons hier by die Van Staalrivier Boerevereniging se landbou skou met baie aktiwiteite wat vandag op die kalender en die of meer althans op die agenda is vir vandag. So dit is vandag en môre hier by Featured Corner. En dit gaan lekker aan. Een paar van julle het vir my vra tot hoe laat toe is vandag. En dit gaan aan tot en met die feestighede ophou. Het ek so gehoor toe ek een paar mense gevra het. So hulle het gesê tot en met die laaste persoon ophou. Het ek so gehoor toe ek een paar mense gevra het. So hulle het gesê tot en met die...

0: Krane drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: On your marks, get set.
4: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
5: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
4: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
5: We learn, we laugh, and we try new things every day.
4: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
5: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
4: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
6: En dat is het raai gemaakt bij een paar van ons korporatieve vennoote hier bij Luister FM in die derde positie. Op ons Luister FM kunstmatige intelligentie top 5 het ons vir Nagwolf met hulle treffer Vir My Bedoel.
7: Nummer 3.
8: Ek het lang geloop zonder om te veel. Hoe kom elke pad my weer naar gister lijn?

En dit was daar gewees, Jacques de Vriester met Roer en jou voete. Dit is nou amptelik tyd om te begin met hierdie week se luisterfie om top 20 treffer parade. En vandag se top 20 samenvatting, twee splinter nuwe toetreders wat ongelukkig twee uittreetreffers vir van dese week beteken. 9 snitte wat opwaarts beweeg, 6 snitte beweeg afwaarts en 3 bly onveranderd in hulle selfde posisies as laas week. Ons twee uittreetreffers hierdie week, ongelukkig, een van twee, Demi Lee Moore met Daai Gevoel.

ons eerste van twee uittreetreffers hierdie week op die Luister FM Top 20 trefferparade. En ons tweede en laaste uittreetreffer hierdie week, Bella met Mis Jy My Al. Vertel

0: Amen.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Nummer 2.
1: Gooi je handen in de lucht. Verrassen!
2: Jij zet doren. Jij zet dessel.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: says I do. Hope that doggy's for sale.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier saam met die
2: een en enigste John Dekker.
3: Store.
4: Hello.
3: It's John Durkin.
4: Oh, if we just go on our...
3: Lips. Hot lips, yeah.
4: He's by owners. He saw us by a diver. He's by a stalling case.
5: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkus. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die Skatkus.

0: Prachtige klanken van Pussycat, getiteld Hey Joe. En dan zie ik Dion Gerber is ingeschakeld. Ik wonder of die man ingeschakeld is daar vanaf die golfbaan. Hij is ons golfer. Hij is ons golfer van die skatkis.
1: John, dit is Dion Gerber hier zo. Goeiemiddag. Jammer, ik het verlede week prinne. Wat een goeie golfbaan. Ons het ons maand in een competitie gespeeld. Die, ja, dat noem je die double P competitie. Daar op daarna, golfbaan. En ik heb jullie net gemist. John, toen je bid, toen klim ik in die motor. Toen stuur ik vinnige boodschappen, een voice note. Dank je voor die programma en love you en alles. Maar ik denk je het om net gemist. Maar het is lekker om ingeschakeld te wees vandaag. Lekker rustig in die huis. Hier in die kombuis. Ja, John, baie dankie vir jou tyd. Groet aan al ons skatkis familie. Dankie dat jy in ons huis is met die lekker warm stem van jou, John, met die koue hier buiten. Ja, my vier voete lê langs my John, maar baie lief vir hulle. En natuurlijk hulle vir ons ook. En ja, wat sal een mens sonder hulle doen? Ek kan nie eens daaraan dink nie, my hart word sommer klein. Maar John, jy moet veilig ry, lekker warm bly. Ach, as jy vir ons ou lekker oud trefferkie kan speel van Baby Blue, van die Piker Selection, sal ek het baie waardeer, John, maar groete en goed gaan. Cheers, Dion.
0: Oh, baie dankie, Dion. Dit is een voorreg om jou deel te kan hê van ons skatkis familie. Lekker om my stem van jou te hoor.

Ons eie Baienaars broerkees, getiteld die Baienaarse dinge. Het mooi afgelopen hier vandaag bij Features Corner. Net voor het Joe Norma Trading, me, myself en I. En voor ons eie Dion Gerber, ons skatkis familie man. George Baker Selection Baby Blue. En daar slaan het nou 34 minuten na 1 op hierdie zaterdagmiddag die 5de September. Hulle sê die lente is hier, maar die winter is waar is hy nou? Ek krijg een bykie koeler dag hier. Ek sien allemaal hulle daarom hulle truie aan en hulle beanies. Hulle is gegeer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: dan.
1: Hartelijk goeiemiddag en welkom bij Live Skyf Medikyf. Net hier op Luister FM, jouw lekker luisterstasie 89.6 en 90.6 FM. En as jy nou buiten die wijk is in jou opvangsgebied, altijd op www.luisterfm.co.za. Baie, baie dankie aan John Durker daar so. Hulle het nou net rechtstreeks oorgeskakeld daar van hulle buiten uitsending daar so. Baie dankie John, nou jy moet veilig rij huis toe. Dankie vir die lekker program. Nou, toe nou. Luister FM is 11 jaar oud vandag, julle.

So toevallig, 11 jaar terug op die 5de September 2015. Luister FM die heel eerste keer die liggolwe betree. En het was toevallig ook een saterdag geweest, nee. Destijds het program wat ons gedoen het daarsom, was die heel eerste officiële program wat uitgegaan het op Luister FM. Het is my een groot eer om vandag saam met julle te keier op hierdie lieflike, vierige dag van Luister FM, nee. Natuurlijk het ons vir jou propvol program vandag. Ek gedink, ons is in 'n feesvier. Gees vandag, sal ek nou maar sê, nee. Ek het natuurlijk veel en lekker boere muziek gelaai. Daar is country muziek wat ook op pad is. Maar so tussendeur het ek lekker Afrikaanse treffers. En mengel muskardus treffers natuurlijk, soos ouder gewoonte. Maar vandag gaan ons net lekker feesvier. Vandag wil ek graag by jou weet, ek kan my boodskap instuur in die atelier 082-33-33-67. Ek wil weet vandag by jou, van wanneer af het jy begin om Luister FM te luister? Ek moet die jaartal daar af by sit vir my. En van waar af luister jy na Luister FM? Laat waai. 082-33-33-67. Welkom by Luifskuif met die Kuif. Ons luister bykie na Huntrix met Golden. Hallo jylle.

As Werner Luca ter Blanche met Boere Suikerbossie, net hier op Luister FM. Slyf skuif met die kuifse met Marian Strydom. Baie dankie van die boodskap wat deurkom hier so op die WhatsApplyn julle. Dis lieflik om te sien. Baie dankie julle dat julle saam met my gesels vandag op Luister FM se verjaarsdag, nê? Nee.

Prins se speel van Hansie Nel van uit en na hartseer bals, lief om dink aan hom. Een gaan daarso met sy vrou. My suster kom van Gert van Pretoria af daarso, baie dankie Gert vir jou boodskap hier ook daarso. Sterk ook daarso met die familie. Kom ons gaan voort, ons vier so bietjie fees vandag, nê? Nee, Luister FM is 11 jaar oud vandag, op die kop. Dag 11 jaar terug. Luister FM die heel eerste keer uitgegaan op die lig. Die heel eerste program.

0: country musiek van die hartsnare raak. Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke Saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Chantel Williams, I Don't Wanna Play House. Net voor het ons geluister na Alan Jackson, daar is met Chattahoochee. Net hier op Live Skyf met die Kuif, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. 89.6 en 90.6 FM. My naam is Rian Strydom en ek kuier saam met jou tot en met so voor 6 vanavond. Hier is Freddy Nest volgende met Krummelpap, jou lekker ding.

041-004-0647. Dus 041-004-0647. Eurotech. Rebecca, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takken in Maitland, Dieprivier en Claymont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Live skuif met die kuif, want goeie musiek rok nooit oud nie.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

As die klanke van Gerard Stein daar so met Sexy Veer en net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie is nou so 20 minute voor 5 en jy is ingeskakel op 89.6 en 90.6 FM en as jy nou buiten die wijk is van die opvangsgebied kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Baie dankie die saam met my keier vandag hier op live skuif met die keif en keier saam met jou tot en met so voor 6 vanavond. Ons het een lekker program hier is nog een klomp muziek wat vir jou gelaai is, ons nog geluim Florida Georgia Line, Johnny Cash, Juanita Duplessis en Keith Whitley, jylle, wat nog voorlee hier op die speellys. Bly ingeskakel, net hier op die stasie wat kan luister, FM.

0: Is daar Rien Louise van Wyk daarso met Tekkies Brand, net voor het Johnny Cash in Tennessee Flat Top Box. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie is live skuif met die keis om met my Rian Strydom, tot om het so voor 6 vanavond. Bly ingeskakel vir Daniel Strydom, wat net na my die microfoon gaan vat. Maar ons gaan nou al groetie, volgende aan die beurt is het Ivan Roo en is nou 5:00 op die kop.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: As Lady A met Hey Bartender. 6 minute net na 5 nou hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Jy's ingeskakel by Skuif met die Kuif. 89.6 en 90.6 FM. En ons gaan volgende bietjie luister daarna Jack Parrow en Kazel is volgende met Horstokke Los. En jy kan nog boodskappe vir my deurstuur op die WhatsApp line. Dis 082-333-667. Hier gaan ons.
1: Luister FM.
2: When you talk about the chocolate, you think about something that flattens you.

Ek gou van kaas, bro. Middel van die nag laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek gou van kaas.

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek hou van

Dis Joe Black net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM en op www.luisterfm.co.za. Baie dankie dat jy saam met ons kuier vanaand hier op Live Skuif met die Kuif. Net nou my is het Daniel Strydom wat jy verder gevat met Saterdag Sizzle. Ons het pas geluister na Joe Black met Skepe net voor het Blackie Swart met Liewe Lulu en Jay Daso met 2. Kom ons gaan voort. Joe Foster is volgende. As jy

bloemen verkopen en Adelie-straat. Zij te veel draaien bij die chill gemaakt. Terug lange baan toe, want zij is te kort van draad. Zij zoekt een weskes, oh, om meer te trouwen.

En het was Laura Branigan met Gloria. Speciaal daar voor mij, oh Mikey. Je loof met je verlies. Jakkels vibes met hou jou tranen verlater. Nou, eens kijken naar een paar van die boodschappen wat doorgekomen het hier op je WhatsApp lijn. Dit lijkt me die, dit is Bokke 29 en dan All Black 17 na 70 minuten lijkt het mij. En dan zei Ronel ook zo van mij, hallo, het sal lekker om van jou te horen. Nou, hallo Ronel, ik hoop jullie Steve nommerkie gehoord, dat ik daar vir jou gestuur het. Een boodskap ook is wat sê, en dalk ook miljoene handen vir Rassie, ek dink dit kan dalk net goed gaan as ek dit ook dan speel. So ja, jy kan jou versoeken nog vir my deursteer op die WhatsApp lijn, en dan ook vir my laat weet uit wat er dorp af jy is ingeskakel, en dan wanneer ons terugkom, gaan ek vir jou 'n bietjie 'n ander vraag vra. So bly net hier ingeskakel natuurlijk op jou lekker luisterstasie.

is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hij is wit in korte dienst. Die biervrouw aan die oorkant, zij laat niks ongezien. Die vrouwen schrijft met haren, slaan een man met een sombrero. Die man met net één been, verbeel om nog een been.

0: This is Brian Adams, but the only thing that looks good on me is you. Early Beam at Benton, Jay met Trots Afrikaans en Kurt Darren met Hallo my Mikey, hoe gaan dit? Een boodskap hier van Louise dat hier gekom het, hallo, jou gemis laas week, ek's hier, is jy daarom vanavond op jou pos en nogal op, luister FM se verjaarsdag ook nog, lekker man, lekker. Kom van Louise, is ook my plek, mooie Griekenland, nog my droom daardien, kom van Louise. Ek stem Louise, Griekenland is ook verskrikkelijk, verskrikkelijk mooi. Maar nu, ons gaan nog lekker muziek vir jou maak, hier so op jou lekker luister, stasie, dis amper tyd vir my om jou te groet, maar nie te min, ons maak lekker muziek vir jou.
1: Ek sê, awe, stedelijk ons een lekker day, en op ons is gang langs een lekker lijk.

Bebega, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

niemand al gewonder wat met die aliens gebeur. Of hulle ergens dopvat en ook hulle alles skeer. Een sigaret is sterk daar of rook hulle dalk net herbs. Gebruik hulle een fluitje voor microchip met verbs.

seks nou weg. Jij voelt bij slecht. Dit is mijn plek om je op te leggen. Jij moet onthouden.

Luister FM. Zielt al zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooi en jouw gezicht.

altijd alles raakt. Zo vat nou maar mijn raad, mijn maat. Je weet, ik weet waarvan ik praat.

0: Luister FM.
1: Daar is een meisie, soos een vee, wat mij die wijsie in woorden gee. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verbond. Een speelgitaarkie, door my suk, op net een snaarkie, magnifiek. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verbond. Sy maak my woorden en sy sing, ek vind akkoorde sonder lin. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verbond. So sit tink-tinkie, so fijn is sy, maar om haar pinkie draai sy my. Want saam met Carla wen ek

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Want Tony, wat ik gezien het niet. Ik weet niet, ik wou niet, dat wist niet. Het gekies om te draaien. Gekies om terug te staan.